Maar die reels geld nie vir almal nie. En op die spoorlijn wat eens sou sny, loop daar nou een saustrein, waar almal lekker ry.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

met mijzelf langs die water. Bij kaarsen klanken, werelds alma mater. Ik wonder wie jij is, en ik wonder hoe jij lijkt. Ik wonder hoe het voelt om in jouw blauwe te kijken. Hier binnen is het snoezig, die ruikt een mooi schoon. Maar is dat mijn plek, mijn gekozen droom? Werk aan die tafel, Elias.

het je gewend dat je binnenkom wees? Wil jij kaarsen zien, spijskaarten lees? Zou het ooit waar als ons plekken kon ruilen? Zou jij binnen lachen en ik buiten huil? Ik weet jij zet jouw plek, al hou jou voor die gek. Ik weet mijn hart is buiten, aan jouw kant van die ruiten. Ik en jij leef in twee werelden. In mij naar die zon en in jou naar die regen. Maar ik is niks minder als jij alleen. En ik is niks meer.

tijd toen zij bloesend en blond was. In haar menaar sterk en gezond was. Het haar liefde gedij en alles was mondelijk. Al was haar passie verprutses afstootelijk.

0: Dat is Jan Groot en hy sê, hey Fabio, ons allemaal het een Fabio in ons leven. Ek het een woordskap wel deurgekreeg van Wander en hy sê, hy is die Rocklandspad met geen problemen nie.
1: Ja,
0: en dit was 5:07, so ja, ons wacht maar net om te hoor, so ver lyk dit vir ons alles fijn, so ons is happy.
1: Dan het ons nog verjaarsdag boodskappe deurgekry, die en sê, baie geluk met jou verjaarsdag, Leona. Mag die Heere jou seën met vreugde, vrede en geluk, mag jy sy vrede elke dag ervaar. Mag goed uit en gins jou volg, want ook al jy gaan, een baie liefde van Tjoetjoe.
0: I like that. Gelukkig is die 70 verjaarsdag aan Marie Meiring, M&M. Geniet jou dagie van Blommekie Blomme, Runel. Oh, I love it, man. Ek het wijn hier ook vermoed.

0: Die wind gaan om.
1: En het blok zit in een vliegtuig?
0: Een vliegtuig ten eerste is ook maar zo rond en skerp.
1: Ja, maar why not have something with...
0: Want hulle rij altijd alleen. Dat was altijd niet één.
1: Gloor het of nu, gloor het niet. Nee. Nou, een beetje van die conspiracy theory van mij wat ik ga uitbrengen is dat die beste blueprint wat al gekregen was van een UFO, wat verduidelijk dat magnetische velden boe uitgeschiet wordt en onderin gesuig wordt, wat de magnetische veld creëert waar hij dan kan levitate, kom uit Hitler's veldheid.
0: Wow.
1: I know. En wat het gebeur met Hitler se myne ouens? Hy het NASA begin.
0: Ja.
1: So ja, is baie groot vraag. En nou is 'n conspiracy hier, ek en jy gaan kyk, daar sit ook dokumentaar daaroor van 'n UFO wat daai tyd gekry was deur die Germans. Mm-hmm. En toe hulle dit gekry het, nie lank na dit nie, toe maak hulle die V1 rocket en toe begin hulle die atombom.
0: Wow.
1: En toe hulle met Von Braun gepraat het op kamera, toe vraag hulle van hoe het hy so ver buitensporig uitgegaan met tegnologie. Toe point hy op kamera na bokse toe en sê, we had help from them.
0: Na bokse toe?
1: Want hulle het hom gevang mos.
0: Ja.
1: Hulle mos al die scientists gevang. Toe doen hulle onderhoud met hom en toe point hy na, want is klomp bokse wat daar staan in hierdie vertrek. Toe sê, we had help from them. En dit was daar dan gelos.
0: Jy heel dag het Google.
1: Go for it, it's very interesting.
0: Nazis and aliens.
1: Dude, jy gaan sien jou oor 6 jaar. Sien jou oor 6 jaar. Maar hey guys, het is woensdag, Lies, jy is vanavond weer op.
0: Ek is vanavond weer op, so skakel in vanavond vir klein Saterdag tussen 6 en 9. Ek gesels met Ronaldo Albert oor sy splinter nuwe treffer, nice. Kwart oor 6. Dan het ons boeklamp soos gewoon die wynuur tussen 7 en 8 met Janko van die Tuistroom. En natuurlik monumentaal, een baie interessante een vanavond. Monumentaal, ek het gister vir jou al van vertel. So kwart oor, gaan ek monumentaal doen. So kyk hier saam met my vanaand hier op Luister FM tussen 6 en 9 vir klein Saterdag.
1: Easy peasy, JK is net hier na ons, tussen 9 en 12 maanden tot vrijdag met die JKB en hy het onderhoud vandag met François Jacobs. So bly en geskakeld. Cheers vir eers.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By Edublocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buig same en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by Edublocks PE of besoek www.edublocks.co.za. Edublocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

is Kosie Bekus met Donkerhoek vastrap en Kevin Olkers met de Babsfontein vastrap. Lekker man, net hierna op gesels ek met François Jacobs, bly ingeskakel rondom 'n nuwe enkelsnit. Maar eers Dewald Dibbenaar, trap om Frikkie. Trap om

0: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anders gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
2: Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Die klanke van Pieter Coutinho en Marula Boom met Feli Makiti. Net oor het Cliff Richard met Lucky Lips en Thuis die Bosveld klong, sê vir ons gooi kole. Die tyd so 25 minute voor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou niet is op die rechte plek. Dis Luister FM, nou tyd vir Kombuiskas Kanaris vriende en ek deel vandag hierdie kapok aardappelkol wijnkie met jou en oondgebakte soet wortels. Het is op my Facebook blad, Etienne Kalitz op Luister FM, gaan loer bykie naas foto's en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Ek skop heel eerste af met hierdie kapok aardappelkol wijnkies. Wat jy nodig het is 3 koppies gaar kapok aardappels, ons allemaal weet ons nou maar om dit te maak. Dan het jy nodig 1 koppie bruis.

langer om gaan we weer een keer komen halen. Voor de dans, en die blijkt me rij. Een poop of een medaille. Hij is die voor die vlees. Zo rol het hier een dindel. Hoe is wees? Hoe is het wees? Een poop of een medaille. Slikken moest hij voor die blaas.

Chaka was verliefd op Mino. Hoer op in die straat. Hij dacht zo bewonderd, morgens vroeg tot s'avonds laat. Maar hij was hier van Denver, in zee van Waterkloof. En toen kwam haar dag van weg, wat

voor jou gezoek. Toen vond ik jou, waar ons baie nooit zou kruis. Daar die hand, onthou ik nog zoals gisteravond. Nu kan ik zeggen.

0: Mañana.
1: Oké, kom eens het weer.
2: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
4: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
5: Academie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
4: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
6: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
7: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works.
8: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchtenplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma bergen en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandaag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webteiste grootnekguestfarm.co.za voor meer besonderhede besprekings.
2: Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.

Kan jy onthou toe ons kinders was Sonder Blackberries, Facebook of Saks Het ons toe al maar geweet Dat ons makkelijk ons youth kan vergeet Want die jare was donders goed Samen trak in Jan, Davie en Ouboet

nog gekijs. En jouw mond zo brand als jij vloek. Maar mens het altijd daarvoor gesoek. Ons moes voor 7 klaar bad en skrop. Sondag aan de na kerk was as op.

Metalus. Ik weet die ik hem vraag niet, want ik weet ex gemis. Is je klaargebraad? Want ik voel je het. Laat maar van jouw wijs. Wat een omsteek.

dokters was niet leid is. Vooral was wansen niet de grap. En jij die bent de kimpen, het Scottvrij weggestap. Soos ik lee in mijn loopgraaf onder ik, werk je onschuld nog voor jou. In mijn loopgraaf met de kruis, wonder ik of jij nog pendeleren het om aan vast te klauw.

0: is mij lief, mijn tekst zal jou bemen. Maar geef mij niet de kans, mijn lief, mijn tekst zal jou bemen.
1: Luister FM.

In dan ontlokkelde zelfs een glimlach bij de kinders. Maar ook een frons of twee als al streken hand met rug. Want Trompie is er klonk met

0: gesien en dit was heerlik geweest. Ja. Heerlik. En dan natuurlijk Tawning Sweets is net al langs aan. So die, hulle sê hier so, een vet rooi en een zwart thee is een van die gunsteling proe wat een mens kan doen. En dit is Cabernet Sauvignon, pas perfect by die aardse hoëtannine van Pure. Nou, ek ken nie die thee nie, maar hulle sê dit is baie soos gewone, so, sê maar Five Roses. Ja, soos zwart thee. Soos een zwart thee. Nou, hoekom sal die twee nou by mekaar gaan?
1: So, ek, wat interessant is ook, baie keer as jy in wynterme praat van tannine, en om dit vir mense te verduidelik, wat is tannine? Want het is die gevoel wat jou mond so uitdroog. Ja. So, en die makkelijkste om dit te verduidelik vir mense is om te sê, as jy een theesakkie vat, as jy vir jou thee maak, sit die theesakkie in jou mond. As jy hom klaar uitgedruk het, sit die theesakkie in jou mond. Hy droog jou mond heeltemal uit.
0: Ja.
1: So, dis die selle effect. So, dis die tannine in die thee, wat jou mond uitdroog. En dis die beste manier om te verduidelik wat...
0: Daai is die beste descriptie wat ek ooit gehoord het.
1: Wat doen tannine en wijn? Ja, so... Ja, want dit is nie voor mense doen. Jy gaan ook vreemd dink as jy die theesak in jou mond sit. Maar doen dit by die huis.
0: Gaan so, in die volgende breek, gaan ek en Janke gaan thee maak.
1: Theesak is kou. Ja. Maar ja, so dis is een baie goeie manier om te verduidelik wat doen tannine. Dit is die uitdroogende gevoel in jou mond. So, en dit kom voor in thee. En ek dink dis kom in die specifieke thee dit ook so kan vergelijk word met Cabernet, wat een zwaar rooiwijn is. En die sel effect het, die uitdroog gevoel in jou mond.
0: Maar ek moet sê, ek hou van een rooiwijnkie, maar wanneer ek rooiwijn drink, het ek gewoonlik een bottel water saam met my, omdat ek dors raak in het, en het is die tannine wat het doen.
1: Ja, alcohol natuurlijk ook speel een rol, maar dat is die tannine in die, wat natuurlijk uit van druiwe afkom, van die pitte en van die doppe en al die gedurf wat nou een rol speel, maar...
0: Ja, dus is wanneer een mens seedless grapes koop, die pitlose druiwe koop en jy buit in een en ons pitte en miskien is jy mond so droog.
1: So bitter droog, ja. So die thee is die selle. Het is nie een lekker gevoel om so in een theesakkie te kou of te suig nie, maar jy gaan voel...
0: Ek het nog nooit my leven gedoen, maar dan ga ek het probeer.
1: Hy het ook so bitter, weet, smaak en dan droog jy jou mond uit, ja.
0: Alles in my wil het nou gaan doen. Dan sê julle ook een ligte wijne en groentee. Nou, ek het vir julle gesê, ek hou nie van groentee nie, so ek weet nie of ek mal sal wees oor hierdie nie, maar dit maak nou sin, Janku, wat jy verduidelik het, want groentee het laatannine. Ek dink, dis hoekom ek nie van groentee hou nie, want dit is flauw.
1: Ja,
0: dis een flauw thee. Maak jy saak hoe lang jy om daar in los, jy bly een flauw thee. Ek is een van die thee mense wat, los my sakkie in. Los hom net daar, met lekker sterk trek. So ligte wijne en groentee gaan goed sê hulle, en dit is die blomryke laatannine jasmijn groentee wat hulle van verwijs. Nou as hulle praat van ligte witwijne, wat sal die beste paring daar wees met die groentee?
1: Ja, so ek dink nou maar, wijne soos Viognier, Semillon, Riesling, miskien is Chenin, die type van wijne wat lekker floral karakter het. Sauvignon Blanc ook, dink ek kan ook werk. Daai type wijne wat lekker vruchtige smake en geur het.
0: Mm-hmm. Interessant dat jy nou sê Riesling, want een van die ander goed wat ek gaan opsoek het om te sien waar ek aan ons gesels vanavond is, ek het May Wines gaan opsoek. Mm-hmm. So May Wines is eindelijk een Japanese style wijn wat hulle maak, maar die vergelijking van Japanese May Wine na Suid-Afrika toe, as jy iets hier moet kies wat diezelfde is een Riesling.
1: Okay.
0: Ja, so Riesling is eindelijk een May maand wijn, en die rede daarvoor is hierdie is die tyd wanneer het geoes word.
1: Okay.
0: Nie gebottel word nie, maar in May maand is wanneer hulle Riesling oes, en is juist ook omdat die May maand thee is.
1: Okay,
0: nie my thee is in my persoon, maar my wijn is my persoonlijke wijn.
1: Soos die maand.
0: Ja, soos die maand. So is dit interessant hier.
1: Ja, so ek denk die wijn en die groen thee kan vir my nogal maak vir my sin.
0: Ja, daar wat nie te sterk is nie, oorweldigend is nie.
1: Ja, maar lekker geurige karakter het.
0: Dat is saai. Hierdie ene maak vir my 100% sin. Dit is rosé en rooibos versnitte. Vruchterijke voor uitgestrewe pinotage rosé harmoniseer natuurlijk met die Suid-Afrikaanse kraai rooibos.
1: Ja.
0: Dit maak vir my 100% sin. En want selfs wanneer jy pinotage rosé, jy kan my fynbos amper proe. En dis amper my vergelijking as ek dit moet
1: maak,
0: sê.
1: Ja, 100%.
0: En, maak dit sin.
1: Ja, en jy kan ook licht maak. Licht, die theesakkie nie te lang hou nie, dat hy ook bietjie ligter nie.
0: Flauw is,
1: dis hy, dankie.
0: Flauw thee is die lekker, man, is oké. Okay?
1: Ja, nee, so dit maak 100% sin, ja, so daar is definitief ooreenkoms.
0: Definitief. Ja. Wie is nou ooit gedink het, want selfs as jy mens dink van hoe hulle wijn maak en hoe hulle die smake by

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Dat is dit een ding wat je niet moet doen, is wat André te dreig. Hij zal niet zwemmen op je val, in uw vintage-land dat je heeft. Jerry zei, hou vast! Hou vast, papa, gaan jaag! André binnen die wateren, ring.